Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtte zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie, niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied.

Het verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van een medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Commissie en de Commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven.

0: O orçamento de longo prazo da União Europeia é conhecido como o quadro financeiro plurianual. Mas qual é exatamente a sua finalidade? Bem, o quadro permite à UE planear e investir em projetos de longo prazo e fixa o limite do montante que a União pode investir em diferentes domínios de intervenção. Este orçamento não só ajuda as cidades, as regiões e as empresas, mas também milhões de estudantes, milhares de investigadores e organizações não-governamentais. Contribui para uma alimentação mais saudável e mais segura, estradas, caminhos de ferro e aeroportos novos e melhores, um ambiente mais limpo e uma maior segurança nas fronteiras externas da UE. E está a ouvir? Subir a parada, legislar melhor. Neste episódio, vamos analisar o quadro financeiro plurianual. O Quadro Financeiro Plurianual, ou QFP, é essencialmente o plano orçamental de longo prazo da União Europeia. Estabelece as prioridades e os limites das despesas da União para um período de tempo, atualmente de 7 anos, assegurando que os recursos financeiros da UE estão em consonância com os seus objetivos políticos e económicos. O Quadro Financeiro Plurianual define a estrutura dos orçamentos anuais e ajuda a equilibrar os interesses concorrentes dos Estados-membros. O orçamento de longo prazo afeta recursos financeiros em vários domínios, incluindo o financiamento para as regiões menos desenvolvidas, subvenções e desenvolvimento rural, ajuda humanitária e investimentos nas transições ecológica e digital, bem como na política externa da UE. Comecemos com um pouco de história. A Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica foram ambas criadas em 1957 pelos Tratados de Roma. Foram financiadas através de contribuições dos Estados-membros. Em 1970, a decisão Recursos Próprios dotou a Comunidade Económica Europeia com recursos próprios. O conceito de quadro financeiro plurianual foi desenvolvido em resposta a uma série de crises orçamentais na década de 1980, quando o Conselho e o Parlamento Europeu não conseguiram chegar a um acordo atempado sobre o orçamento para o ano seguinte. O primeiro acordo interinstitucional sobre um plano financeiro plurianual foi concluído em 1988. No entanto, só em 2009, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, é que o acordo se tornou um ato jurídico vinculativo. O atual quadro financeiro plurianual decorre de 2021 a 2027, fixando o orçamento da UE em mais de 1,2 bilhões de euros. Este orçamento apoia as prioridades da UE, como a transformação ecológica, a inovação digital e a recuperação pós-pandemia. A criação do atual orçamento de longo prazo foi um processo complexo. Quando as negociações tiveram início, em 2018, a UE enfrentava vários desafios importantes, como a saída do Reino Unido da União e a necessidade de financiar novas prioridades como a ação climática e as infraestruturas digitais. Em seguida, eclodiu a pandemia de Covid-19. Após intensas negociações, o quadro financeiro plurianual foi acordado no final de 2020. Foi associado a um instrumento de recuperação conhecido como Next Generation EU, que ascendia a 750 mil milhões de euros na altura para reconstruir as economias da UE mais afetadas pela pandemia. O Next Generation EU foi um fator de mudança, introduzindo uma combinação de subvenções e empréstimos para apoiar os Estados-membros. O atual quadro financeiro plurianual define as prioridades da UE em matéria de despesas para 2021 a 2027. Os principais domínios de incidência incluem as transições ecológica e digital. Está previsto um financiamento significativo para as iniciativas climáticas e a UE visa utilizar pelo menos 30% dos fundos do orçamento e do Next Generation EU para financiar objetivos relacionados com o clima. A UE não só apoia as transições ecológica e digital, como também concede financiamento para assegurar que todas as regiões da UE beneficiam do crescimento, através de instrumentos como o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que é o elemento central do Next Generation EU, bem como os Fundos Europeus de Coesão e de Desenvolvimento Regional. A investigação e a inovação estão também no cerne do orçamento de longo prazo, visando a UE reforçar programas como o Horizonte Europa. Parte do financiamento é igualmente atribuída à defesa e às relações externas, reforçando a capacidade da UE em termos de segurança e de cooperação internacional. O quadro financeiro plurianual manteve-se adaptável e flexível à medida que surgiram novos desafios, como a inflação, as crises energéticas e as tensões geopolíticas. Em fevereiro de 2024, o quadro financeiro plurianual foi revisto em resposta à evolução das circunstâncias políticas e económicas. As alterações foram impulsionadas pela necessidade de se ajustar à inflação, bem como pela guerra na Ucrânia, que exerceu uma nova pressão sobre os recursos da UE. As crises energéticas e o aumento das despesas com a defesa também implicaram a necessidade de alterações ao orçamento. A UE decidiu atribuir recursos adicionais para reforçar a sua defesa e apoiar a Ucrânia durante o conflito em curso. Em vários setores, os custos têm vindo a aumentar, em especial no setor energético e das infraestruturas. Para este efeito, a UE procedeu a ajustamentos da inflação. Reafirmou também o seu empenho na transição ecológica nos investimentos tecnológicos, com mais fundos orientados para as energias renováveis e as infraestruturas digitais. O quadro financeiro plurianual não é decidido exclusivamente pelos Estados-membros. Está sujeito a um rigoroso processo de aprovação em que o Parlamento Europeu desempenha um papel crucial. Eis como funciona. O quadro financeiro plurianual é adotado de acordo com um processo legislativo especial. O Parlamento deve dar a sua aprovação antes dos atos do Conselho. Enquanto uma das três principais instituições orçamentais da União, o Parlamento deve igualmente assegurar que as despesas inscritas nos orçamentos anuais da UE respeitam os limites máximos estabelecidos no quadro financeiro plurianual. Além disso, o Parlamento revê cada secção do orçamento para garantir que o financiamento está em consonância com os objetivos da UE, como a ação climática, a inovação e a coesão social. O Parlamento tem também um papel decisivo a desempenhar em quaisquer revisões intercalares ou revisões do quadro, como as alterações introduzidas em fevereiro de 2024, assegurando que as despesas da UE continuam a refletir a evolução das suas prioridades. Em suma, embora os Estados-membros dominem frequentemente os debates sobre o quadro financeiro plurianual, o Parlamento tem uma influência substancial na definição dos resultados, assegurando que o quadro financeiro plurianual reflete as necessidades dos cidadãos e os objetivos a longo prazo da UE. Uma vez que a União continua a enfrentar novos desafios, desde tensões geopolíticas a pressões económicas, o quadro financeiro plurianual continuará a ser fundamental para encontrar o caminho a seguir. A recente revisão de 2024 mostra como o quadro financeiro plurianual se deve adaptar para garantir a estabilidade e o crescimento de todos os Estados-membros, ao mesmo tempo que enfrenta as crises mundiais. Este podcast foi apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Nagrado Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za leto 2023 je prejel grško-nemško-britanski konzorcij. Preiskovalni novinari so preučili dogodke povezane z brodolomom ribiške ladje Adriana, ki se je zgodil 14. junija 2023 ob obali mesta Pilos v jugozahodni Grčiji. V njem je umrlo več kot 600 migrantov, ki so nekaj dni prej izpluli iz Libije.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertad de expresión.
5: Libertad de expresión.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Dafne Caruana Galizia.
1: Naslov zmagovalnega članka je bil pod neskrbnim očesom izključenih kamer oblasti smrt v najtemnejših globinah Sredozemlja. Skupna preiskava grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju z nemško nevladno organizacijo Forensis, nemško javno radiotelevizijo ARD in britanskim časopisom The Guardian je razkrila, da so ukrepi grške obalne straže privedli do enega najhujših brodolomov migrantov v zadnjem času. Razkrila je tudi neskladja v uradnih poročilih grških javnih organov. Novinari so zbrali pričevanja več kot 20 preživelih, preučili sodne listine in opravili pogovore z viri iz obalne straže. Izsledki preiskave so pokazali, da bi bilo mogoče pri reševanju storiti veliko več, organi pa tudi niso sprejeli ponujene pomoči. Pričevanja preživelih so razkrila, da se je plovilo potopilo prav zaradi poskusov grške obalne straže, da bi ga privlekla do obale. Grška obalna straža je to sicer zanikala. Skupina preiskovalcev pri organizaciji Forenzis je z uporabo interaktivnega tridimenzionalnega modela ribiškega plovila, podatkov iz dnevniških datotek obalne straže in pričevanja kapitana plovila obalne straže poustvarila dogodke usodne noči. Preučila je tudi poti letov, podatke o pomorskem prometu, satelitske slike in videoposnetke z bližnjih tovornih ladij ter druge razpoložljive vire. Nagrado je v imenu zmagovalnega konzorcija sprejela Iljana Papangeli iz organizacije Solomon, ki je dejala:
2: "We hope this award
1: upamo, da bo s to nagrado javnost izkazala spoštovanje preživelim in ljudem, ki so v nesreči izgubili družinske člane, da izgubljena življenja ne bodo ostala neopažena, ter da bodo odgovorni kaznovani." Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na podelitvi nagrade dejala: "Evropski parlament bo še naprej podpiral Dafnino družino, iskanje resnice ter pravično neodvisno novinarstvo. Zahtevali smo odgovore, izvedli smo nadzor in sprejeli ustrezno zakonodajo. To bomo počeli še naprej in poskrbeli, da bo naša Evropa prostor, kjer lahko novinarji delajo brez strahu pred nadlegovanjem, nasiljem ali umori." Nagrada, ki so jo letos podelili tretjič, je namenjena izjemnemu poglobljenemu novinarskemu delu, ki širi načela in vrednote Evropske unije. Imenuje se po malteški novinarki, blogerki in protikorupcijski aktivistki Dafne Caruana Galizia, ki so jo leta 2017 umorili. Caruana Galizia je preiskovala pranje denarja, povezave med industrijo spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteško shemo državljanstva za vlagatelje. Sredi oktobra 2017 je v bližini doma umrla v atentatu s potaknjeno avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
3: Alcide De Gasperi era un visionario.
4: Alcide De Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide De Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide De Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
3: Nato in Trentino.
4: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grens en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn. Alcide De Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde De Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte De Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw, het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond De Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk De Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investeringen in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
2: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
5: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
4: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
3: In cui oggi noi tutti crediamo.
4: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
5: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
4: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was De Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van 2 wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, 2 andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide De Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide De Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart, Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken.
8: E realizzeremo la sua visione.
4: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
1: Elk jaar op 8 maart vieren mensen over de hele wereld Internationale Vrouwendag. Het is een dag waarop we de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen herdenken en de geboekte vooruitgang op dit gebied vieren. De oorsprong van Internationale Vrouwendag ligt in de arbeidersbewegingen die meer dan 100 jaar geleden hebben plaatsgevonden en tot doel hadden verandering tot stand te brengen. Europa speelde daarin een sleutelrol. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten hebben we het over de belangrijkste momenten in de strijd voor gendergelijkheid. Zoals gezegd ligt de oorsprong van Internationale Vrouwendag in de arbeidersbewegingen die rond de eeuwwisseling van de 20e eeuw ontstonden. Activisten brachten de bal aan het rollen. In de Verenigde Staten streden vrouwelijke arbeiders in de textielindustrie voor betere lonen, kortere werktijden en stemrecht. In 1908 gingen in New York maar liefst 15.000 vrouwen de straat op en een jaar later werd in de VS de eerste Nationale Vrouwendag gehouden. In Europa kwam het idee voor een vrouwendag pas echt van de grond toen de Duitse activiste Clara Zetkin in 1910 tijdens een belangrijke internationale socialistische vrouwenconferentie in Kopenhagen met het gedurfde voorstel kwam om een internationale vrouwendag uit te roepen. Een speciale dag voor vrouwenrechten die jaarlijks wereldwijd wordt gevierd. Het doel was om vrouwen over landsgrenzen heen te verenigen in de strijd voor stemrecht, gelijk loon en eerlijke arbeidsomstandigheden. De afgevaardigde in de conferentie steunde haar voorstel zonder aarzelen. Een jaar later, in 1911, werd de eerste officiële Internationale Vrouwendag gevierd in verschillende Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Meer dan 1 miljoen vrouwen en mannen gingen de straat op om te strijden voor kies- en arbeidsrechten voor vrouwen. Maar in 1917 gebeurde er iets dat alles zou veranderen. Op 8 maart legden de vrouwelijke arbeiders in Petrograd, nu Sint-Petersburg, hun werk neer. Hun eis was simpel: brood en vrede. Ze protesteerden tegen oorlog, voedseltekorten en onderdrukking. Hun betogingen leidden na enkele dagen tot de ontketening van de Russische Revolutie en leverden hen aan het einde van datzelfde jaar nog stemrecht op. Door deze gebeurtenis werd 8 maart de officiële datum voor de Internationale Vrouwendag, hoewel deze dag pas in 1977 door de Verenigde Naties werd erkend. Na de Tweede Wereldoorlog werd de strijd voor gendergelijkheid een onlosmakelijk onderdeel van het nieuwe Europa. Al in 1957 werd in het Verdrag van Rome, het document waarmee de EU werd opgericht, het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk vastgelegd. Gendergelijkheid was dus al vanaf het begin in het verdrag verankerd. In de loop der jaren heeft de EU een beleid ontwikkeld voor gendergelijkheid op de werkvloer, ouderschapsverlof en de bestrijding van gendergerelateerd geweld. Maar vooruitgang is geen rechtlijnig proces. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk. Ook blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies en krijgen te veel vrouwen nog steeds te maken met gendergerelateerd geweld. Het Europees Parlement heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de agenda voor gendergelijkheid van de EU. Zo heeft het onder meer aangedrongen op concrete maatregelen, zoals de invoering van bindende EU-regels voor loontransparantie in 2023. Voor het eerst moeten bedrijven aantonen dat mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Het parlement heeft ook een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. De parlementsleden hebben er jarenlang voor gepleit dat de EU het verdrag van Istanbul zou ondertekenen. Een baanbrekend verdrag dat tot doel heeft een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Op 1 oktober 2023 trad het verdrag in werking binnen de EU, ondanks het feit dat verschillende EU-landen het nog niet afzonderlijk hadden bekrachtigd. In 2024 sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor de eerste EU-wetgeving ooit die specifiek gericht is op de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Hiermee werd een belangrijke stap voorwaarts gezet. Onlangs, in november 2025, hebben de leden van het Europees Parlement ook een duidelijke boodschap naar de Europese Commissie gestuurd. Er moet namelijk een nieuw ambitieus plan voor gendergelijkheid komen voor de periode 2026-2030. De parlementsleden riepen op tot strengere maatregelen tegen gendergerelateerd geweld, betere toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen en echte vooruitgang op het gebied van loonverschil tussen vrouwen en mannen. Ze benadrukten dat de rechten van vrouwen beschermd moeten worden, ook al zijn er landen die zich tegen gendergelijkheid verzetten. Daarnaast heeft het Europees Parlement zich ingezet om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te vergroten. In 1979, tijdens de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen, waarbij Simone Veil als voorzitter werd gekozen, bedroeg het aantal vrouwelijke parlementsleden slechts 16%. Inmiddels is dat aantal gestegen tot bijna 40%, wat het Europees Parlement tot een van de meest genderevenwichtige parlementen ter wereld maakt. Elk jaar rond 8 maart organiseert het parlement speciale debatten en evenementen om zijn toewijding aan gendergelijkheid te benadrukken. Internationale Vrouwendag is meer dan alleen een datum. Het is een oproep tot actie om gendergelijkheid te bevorderen. Na meer dan een eeuw blijft de strijd voor vrouwenrechten voortduren. De EU speelt daarin een belangrijke rol, want vooruitgang komt er niet vanzelf. Daar zijn mensen en actie voor nodig. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
2: L-iskun membru tal-Parlament Ewropew ma jfissirx biss li tieħu sehem fid-dibattiti waqt is-sessjoni plenarja jew li tivvota fuq proposti leġislattivi. Illum hija nagħtu ħarsa lejn aspett ieħor tal-ħidma tal-membri tal-Parlament Ewropew, ir-rwol tar-rapporter.
3: Meta l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposta leġislattiva ġdida lill-Parlament, il-ħidma leġislattiva tibda fi ħdan kumitat parlamentari. L-għażla tal-kumitat responsabli tiddependi mis-suġġett. Per eżempju, jekk il-proposta tikkonċerna trasport tal-bejjem, din se tiġi indirizzata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Il-kumitat imbagħad jaħtar rapporter li jaġixxi bħala l-kap tal-proġett biex jabbozza r-rapport dwar il-proposta u eventwalment biex jidaħħal emendi fiha. Jiġifieri proposti biex jitħassru jew jiġi emendati elementi mit-test oriġinali jew biex jiżdiedu elementi ġodda miegħu.
2: L-ewwel nett, ir-rapporter irid jagħmel ħafna xogħol preparatorju. U naturalment dan ma jagħmlux waħdu. Ir-rapporter jiddiskuti ma' membri oħra tal-Parlament Ewropew u jibbenefika mill-assistenza tal-Kumitat Parlamentari tiegħu. Jista' jistieden ukoll esperti esterni jew minn istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea biex ikollu opinjoni aktar dettaljata dwar il-kwistjoni. Il-kompitu tiegħu huwa li jfassal l-aktar rapport komplut u preċiż possibbli, fil-waqt li jikkunsidra l-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi kollha possibbli. Iqis sal-iċken interpretazzjoni u sal-inqas dettall. Għalhekk ir-rwol tiegħu huwa essenzjali. Abbozz ta' rapport jista' jiġi diskuss, emendat u miktub mill-ġdid diversi drabi sakemm fl-aħħar jiġi adottat mill-kumitat parlamentari kompetenti u r-rapporter jipreżentaħ fil-plenarja. Għaldaqstant il-rapport ikun jinkludi nota spiegattiva, mozzjoni għal-rizoluzzjoni leġislattiva u emendi li ssir votazzjoni dwarhom. Naturalment, mhux ir-rapport ikollha jiksbu l-voti meħtieġa u xi wħud jiġu miċħuda. Iżda meta jiġi adottat rapport, ir-rapporter ikun laħaq il-milja ta' ħidmitu.
3: Nistħajilkom tistaqsu. Kif jinħatru l-membri tal-Parlament Ewropew għal dan il-kompitu delikat? L-għażla tiddependi fuq diversi fatturi. L-ewwel nett tiddependi fuq ftehimiet bejn il-gruppi politiċi li xi drabi f'każijiet rari ħafna jistgħu jwasslu għal ħatra ta' żewġ co-rapporters fuq l-istess file, kif kien il-każ għar-rapport dwar l-intelligenza artifiċjali. It-tieni, il-gruppi politiċi waqfu sistema ta' punti biex iqasmu r-rapporti leġislattivi bejniethom. col grup andu certu numru ta' punti skont id-daqs tiegħu u jieħu sehem forma tal-kant tal-rapport. Naturalment, jitqiesu wkoll il-kompetenza u l-interess tal-membru tal-Parlament Ewropew fis-suġġett.
2: Ta' min jinnota wkoll dan l-aħħar dettall, xi drabi jkun hemm tipi oħra ta' rapporters. Meta l-kumitat ikun jixtieq jisma l-opinjoni ta' kumitat ieħor jew meta kumitat ieħor ikun jixtieq jagħtu l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport lill-kumitat responsabbli, dawn il-kumitat jistgħu jitolbu lill-President tal-Parlament Ewropew biex jinħatar kumitat bħala l-kumitat responsabbli u l-ieħor bħala l-kumitat li jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu. Dan it-tieni kumitat imbagħad ikollu l-possibilità li jaħtar rapporter għall-opinjoni. Biex niċċaraw dan kollu, ejja mmorru lura l-eżempju tagħna tal-proposta dwar it-trasport tal-bejjem. Mela l-kumitat responsabbli jkun il-kumitat għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali. Iżda wieħed jista' jimmaġina pereżempju li l-kumitat għat-trasport u t-turizmu jista' jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu. B'hekk dan il-kumitat ikollu l-opportunità li jaħtar rapporter tiegħu stess. Dan kien il-każ mod partikolari tar-rapport dwar l-intelliġenza artifiċjali. Li kellu 3 rapporters għall-opinjonijiet minn 3 kumitati parlamentari differenti. B'kollox għalhekk kien hemm mill-inqas 5 rapporters li kellhom ir-wol f'dan ir-rapport li ġie adottat waqt il-plenarja fil-Parlament f'Marzu 2024.
3: Fl-aħħar nett hemm kategorija finali ta' rapporters. Sabiex jimmonitorjaw il-progress ta' rapport, il-gruppi politiċi jistgħu jaħtru wkoll shadow rapporter. Dan jirrappreżenta l-fehma tal-grupp tiegħu dwar is-suġġett li jkun qed jiġi diskuss. Għandu rwol importanti biex jinstab kompromess billi jinnegozja mal-gruppi politiċi l-oħra. Ta' min jinnota li għalkemm kull rapport ikollu isem uffiċjali li ħafna drabi jkun twil ħafna, ir-rapport ikun magħruf l-aktar bl-isem tar-rapporter tiegħu. Dan huwa rikonnexximent sabiħ għal dan ix-xogħol metikolus u importanti ħafna fil-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: Segda ma pagarinti kellu ejsmo sowguma irmodernizwati ju duma, Europa Sajunga ejmes irixtingu veiksmu. Šioje tinklalaidėje apžvelgsime neseniai patvirtintą ES vairuotojo pažymėjimų sistemos reformą. Apžvelgsime pagrindinės priemonės ir tikslus, bei jų reikšmę žmonėms visose valstybėse narėse. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip siekdama pagerinti kelių eismo saugumą ir modernizuoti judumą, ES atnaujino vairuotojo pažymėjimų taisyklės. M. kovą Europos parlamentas patvirtino iš esmės atnaujintas ES vairuotojo pažymėjimų taisyklės. Šia reforma ne vien įgyvendinamas administracinio pobūdžio pakeitimas, tai drąsus žingsnis saugesnio, teisingesnio ir skaitmeninio judumo link. Reformos pagrindas – naujas visoje ES galiojantis skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas. Piliečiai galės nešioti savo vairuotojo pažymėjimą išmaniuosiuose telefonuose. Jis bus pripažįstamas visose 27 ES šalyse. Fizinis pažymėjimas taip pat bus naudojamas. Tokiu būdu bus užtikrinta pasirinkimo laisvė. Už pranešimą atsakinga Europos parlamento narė Jutta Paulus šio klausimu sakė.
5: The new driving license directive modernizes the existing one.
4: Direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų atnaujinamos galiojančios taisyklės. Ko tuo siekiame? Suderiname nuostatas visoje Europos Sąjungoje. Užtikriname, kad piliečiams būtų lengviau gauti vairuotojo pažymėjimą savo šalyje, kai jie gyvena kitur. Žengiame į skaitmeninį amžių, todėl iki 2030 metų įsigalios teisė į skaitmeninį pažymėjimą, o tai, žinoma, yra labai svarbus pokytis, ypač jauniems žmonėms, kurie viską turi savo išmaniuosiuose telefonuose. Visgi reforma siekiama ne tik palengvinti žmonių gyvenimą, jie siekiama dar daugiau. Ši reforma atspindi strateginės pastangas didinti kelių eismo saugumą visoje Europos Sąjungoje. naujiems vairuotojams įvedamas privalomas 2 metų bandomasis laikotarpis. Tuo laikotarpiu bus taikomos griežtesnės taisyklės, pavyzdžiui, griežtesnės baudos už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų. Taip siekiama apsaugoti jaunesnius ir mažiau patyrusius vairuotojus, kuriems statistiškai kyla didesnė rizika sukelti avarijas. Naujose taisyklėse taip pat sprendžiamas medicininio tinkamumo vairuoti klausimas. Nuo šiol ES šalys turės įvertinti, ar vairuotojai yra fiziškai ir protiškai pajėgūs saugiai vairuoti. Bus atsižvelgiama į tokias ligas kaip epilepsija, diabetas ir regėjimo sutrikimas, tačiau nediskriminuojant vyresnio amžiaus ar neįgalių vairuotojų. Šia reforma taip pat įvedama vairuotojų mokymosi visą gyvenimą koncepcija, skatinama reguliariai vykdyti vertinimus ir ugdyti rizikos suvokimą visą vairuotojo gyvenimą. Taip siekiama formuoti platesnę saugumo kultūrą, kuri neapsiriboja vien testo išlaikymu sulaukus 18 metų. Parlamento narė Juta Paulus taip paaiškina kai kurias naujas vairuotojų mokymo ypatybes. Per naujus ir novatoriškus mokymus bus naudojami treniruokliai, nes pavojingų situacijų be abejo nereikėtų patirti realiame gyvenime. Bet žmonėms žymiai geriau žinoti, kas gali nutikti, kai tarkime sninga arba kai gatvėje yra bėgiojančių vaikų. Kaip turėčiau reaguoti? Jūs galite tai išbandyti treniruoklyje, kuris dabar yra privaloma jūsų mokymosi dalis. Ir tai, manau, padės sumažinti žūčių skaičių eismo įvykiuose. Galiausiai sprendžiama dar viena seniai aktuali problema, tai yra neatsargaus vairavimo užsienyje problema. Iki šiol valdžios institucijoms buvo sunku taikyti bausmes, kai vairuotojas nusižengimą padaro už savo gimtosios šalies ribų. Dėl šios spragos pavojingi vairuotojai galėdavo išvengti pasekmių tiesiog grįždami namo. Dabar, pagal naujasias taisykles, ES šalys veiksmingiau dalinsis duomenimis apie vairavimo taisyklių pažeidimus ir taikys draudimą vairuoti visoje ES. Taigi, jei vienoje šalyje už sunkų nusižengimą, pavyzdžiui, vairavimą išgėrus ar mirtinos avarijos sukėlimą, asmeniui atimama teisė vairuoti, šis draudimas dabar gali būti taikomas visose ES šalyse. Šios tvarkos taikymas visose sąjungos šalyse sudaro pagrindinį ramstį, siekiant ES ilgalaikio tikslo įgyvendinti visiškai saugaus eismo viziją, tai yra iki 2050 metų užtikrinti, kad žmonės eismo įvykiuose nežūtų ir nepatirtų sunkių sužalojimų. Tai ne tik politinės kalbos, tai konkretus tikslas, paremtas privalomomis priemonėmis. Naujosiomis taisyklėmis taip pat įvedamos naujovės vairuotojų mokymo srityje. Bus skatinama naudoti treniruoklius, kad vairuotojai išmoktų reaguoti į pavojingas situacijas, nepatirdami realios rizikos. Tokios saugos funkcijos kaip avarinio stabdymo sistemos ir aklosios zonos įspėjimai taps standartinėmis vairavimo pamokų temomis. Naujoje ES vairuotojo pažymėjimų direktyvoje veiksmingai derinama skaitmeninė pažanga, saugos kultūra ir bendra atsakomybė. Supaprastindama ir suvienodindama taisykles, ES tiesia kelią naujos kartos judumui, tokiam, kuriame niekas nelieka nuo šalyje ir nežaidžiama nei savo, nei kitų gyvybėmis. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
6: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. C'est le film Flow qui a remporté l'édition 2025 du prix Lux du public. Les 4 autres finalistes étaient Animal, Dahomey, Intercepted et Julie se tait.
7: «
6: Flow est un film fantastique d'animation réalisé par le Letton Gins Zilbalodis. Un chat se réveille dans un monde frappé par une inondation dévastatrice où toute présence humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau peuplé d'autres animaux. D'un tempérament solitaire, il doit pourtant faire équipe avec eux malgré leurs différences. Coincés dans l'isolement de leur embarcation, les animaux doivent surmonter dangers et défis et s'adapter à ce nouveau monde. Flow a été présenté au Festival de Cannes 2024 dans la section Un certain regard. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation à la 97e édition des Oscars et il a également remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation. Les 5 films ont été projetés dans les salles partout en Europe et les spectateurs ont pu voter pour leur film favori. Le classement définitif a été établi en combinant la note du public et la note des députés européens, chaque note comptant pour 50% du résultat. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: Alcide De Gasperi era un visionario.
8: Alcide De Gasperi war ein Visionär, aber seine Vision entsprang nicht abstrakten Idealen, sondern den Erfahrungen eines Mannes, der die imperialen Umbrüche miterlebte.
7: Die Falla degli Imperi.
9: Diese Worte von Parlamentspräsidentin Metsola geben uns einen Einblick in die Persönlichkeit Alcide De Gasperis, eines Politikers mit einem klaren Ziel vor Augen, die vielen Identitäten Europas miteinander zu vereinen und so die Grundlage für Frieden zu schaffen.
8: Sie hören eine Sonderreihe unseres Podcasts Geschichte und Geschehnisse. In den Folgen dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten, unsere Gründerväter und Mütter.
9: Alcide De Gasperi wurde Ende des 19. Jahrhunderts in einem überwiegend italienischsprachigen Ort im damaligen Österreich-Ungarn geboren. Als überzeugter Gegner des Faschismus gründete er während des Zweiten Weltkriegs die Christdemokratische Partei. Anschließend wurde er erster Ministerpräsident der Republik Italien und setzte sich gemeinsam mit Konrad Adenauer und Robert Schumann aktiv für die europäische Einigung ein. Ihm verdanken wir zum Beispiel den Grundgedanken, dass Nationen und Menschen mehr erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten.
7: NATO und Trentino.
8: Geboren im Trentino, einer Grenz- und Durchgangsregion, erlebte er den Übergang zweier Epochen mit. Er blickte über Grenzen und den historischen Horizont hinaus und malte sich so ein geeintes Europa aus. Ein großes Gemeinschaftsprojekt, angetrieben von der Kraft der Vielfalt.
7: Di un grande progetto comune.
9: Alcide De Gasperi wurde am 3. April 1881 in einem kleinen Bergdorf in der heutigen Region Trentino-Südtirol geboren, die damals noch zum österreichisch-ungarischen Kaiserreich gehörte. Er kam aus einer katholischen Familie, die in bescheidenen Verhältnissen lebte. Im Jahr 1900 zog er nach Wien, um Philologie zu studieren. Dort engagierte er sich schon bald in der christlichen Studentenbewegung.
8: Nach seinem Abschluss kehrte De Gasperi ins Trentino zurück und arbeitete als Journalist für eine katholische Zeitung. Dabei setzte er sich für die dort lebende italienische Minderheit und ihre Rechte ein. Nach dem Zerfall von Österreich-Ungarn 1918 fiel das Trentino an das Königreich Italien. Ein Jahr später gründete De Gasperi mit einigen anderen die italienische Volkspartei. 1921 wurde er dann in das italienische Parlament gewählt.
9: Als in den 1920er Jahren Mussolini an die Macht kam, verboten die Faschisten alle anderen Parteien, auch die italienische Volkspartei. Alle Führungspersönlichkeiten wurden entweder aus der Politik ausgeschlossen oder ins Exil vertrieben. De Gasperi selbst wurde 1927 verhaftet und zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 16 Monaten kam er aber dank der Hilfe von Papst Pius XI. Frei.
8: Anschließend arbeitete er 14 Jahre lang in der Bibliothek des Vatikan. Er nutzte die Zeit, die Geschehnisse um ihn herum zu beobachten und sich wieder der Politik zu widmen. Besonders wichtig war ihm dabei, seine religiösen Werte in seine politische Arbeit einfließen zu lassen. So verfasste er während des Zweiten Weltkriegs seine sogenannten Ideen zur Neuordnung, die Grundlage seiner 1943 heimlich gegründeten neuen Partei der christdemokratischen Democrazia Cristiana.
9: Nach dem Fall des Faschismus war De Gasperi Parteivorsitzender und bis 1953 italienischer Ministerpräsident. Er spielte beim Wiederaufbau seines Landes eine zentrale Rolle. Unter seiner Regierung gab es viele grundlegende Veränderungen in Italien, zum Beispiel den Wechsel von der Monarchie zur Republik. Als überzeugter Demokrat war er maßgeblich an der Ausarbeitung der neuen italienischen Verfassung beteiligt. Auch wirtschaftlich konnte sich das Land rasch erholen. Weitere Reformen, die er unterstützte, waren das Frauenwahlrecht und Wohn- und Agrarreformen. Nicht zuletzt setzte er sich für die Entwicklung Süditaliens ein und für mehr Investitionen in Energie.
8: Besondere Bedeutung hatte für ihn die internationale Zusammenarbeit. Er war überzeugt davon, dass Italien wieder eine Rolle auf der Weltbühne spielen müsse. Auf der Pariser Friedenskonferenz vom 10. August 1946 hielt De Gasperi eine seiner wichtigsten Reden. Hier stellte er die Weichen für die Wiedereingliederung seines Landes in die Weltgemeinschaft.
10: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
9: Während ich hier bei diesem Weltforum das Wort ergreife, habe ich das Gefühl, dass alles, abgesehen von ihrer Höflichkeit, gegen mich ist. Vor allem der Umstand, ein ehemaliger Feind zu sein, lässt mich fühlen, Angeklagter zu sein. Und die Tatsache, dass ich hierher gerufen wurde, nachdem die Einflussreichsten von Ihnen in einer langen und mühsamen Debatte bereits ihre Schlussfolgerungen gezogen hatten.
10: Elaboration.
8: De Gasperi setzte alles daran, Italien davon zu überzeugen, sich am Marshallplan der USA zu beteiligen und der NATO beizutreten. Und das zu einer Zeit, als es in Italien eine der größten kommunistischen Parteien Westeuropas gab.
7: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro.
8: De Gasperi wusste, wenn er Italien eine Zukunft geben wollte, musste er eine Zukunft für Europa schaffen. Eine Zukunft, die sich von der Vergangenheit unterscheidet. Und er hat es geschafft. Er hat verstanden, dass es wichtig war, Kompromisse zu schließen, doch er war nicht bereit, Kompromisse bei den Werten einzugehen, an die er glaubte und an die wir heute alle glauben.
7: In cui oggi noi tutti crediamo.
9: Eines seiner wichtigsten Verdienste war der Einsatz für die Wiedereingliederung Deutschlands in die Staatengemeinschaft. Gemeinsam mit Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Außenminister Robert Schumann machte er sich für ein vereintes Europa stark. Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer und Robert Schumann waren drei Männer aus Grenzregionen. Drei Männer, die im Faschismus verfolgt wurden und denen klar war, dass man Grenzen überwinden musste, um den langen Krieg zu beenden.
8: Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg zum Frieden war die Schumann-Erklärung vom Mai 1950, die zur Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl führte. De Gasperi unterstützte die Erklärung und er war für eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik. Im Jahr 1951 bei der Versammlung des Europarates in Straßburg hielt er eine Rede auf Französisch, in der er über die Bedeutung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft sprach.
9: Wenn wir nur gemeinsame Verwaltungen schaffen, ohne übergeordneten politischen Willen, über den eine zentrale Behörde wacht, in der die Interessen der einzelnen Staaten zusammenkommen, sich verfestigen und zu etwas Höherem, Gemeinsamen werden, dann besteht die Gefahr, dass dieses europäische Projekt im Vergleich zur Lebendigkeit der einzelnen Staaten kalt und leblos erscheint.
8: De Gasperi war der festen Überzeugung, dass das vereinte Europa und die Schaffung eines europäischen Gemeinschaftsgefühls der einzige Weg zu Frieden und Demokratie sind. Ein gemeinsames Europa, das nicht die einzelnen Staaten ersetzt, sondern es ihnen ermöglicht, einander zu ergänzen, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig stärker zu machen.
9: Durch seine Erfahrungen als Angehöriger einer Minderheit in einer Grenzregion und in der Zeit des Faschismus wurde ihm klar, dass die Einheit Europas nötig ist, um die Wunden der beiden Weltkriege zu heilen und die Wiederholung der Kriegsgräuel zu verhindern. Gemeinsam mit Schumann und Adenauer wurde er damit zu einem der Gründerväter der heutigen Europäischen Union. Alcide De Gasperi starb 1954 und erlebte nicht mehr mit, wie sein Traum vollständig in Erfüllung ging. Und doch lebt sein Verdienst in den Werten und Institutionen der heutigen Europäischen Union weiter. Er bleibt damit eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte der europäischen Einigung. Hören wir an dieser Stelle noch einmal Roberta Metsola zu.
8: Das ist das Europa, das Alcide De Gasperi vorschwebte. Ein Europa, in dem Grenzen die Ambitionen nicht einschränken, wo Zusammenarbeit zu gemeinsamem Wohlstand führt. Ein Europa, an dem wir für diejenigen weiterbauen müssen, die nach uns kommen. Ein Europa, das auf Werten gründet, die Lösungen bringen. Heute und jeden Tag wollen wir an ihn denken, sein Vermächtnis ehren und seine Vision verwirklichen.
7: Realizzeremo la sua visione.
9: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
11: Lid zijn van het Europees Parlement houdt veel meer in dan stemmen over wetvoorstellen of deelnemen aan debatten. Laten we ons in deze podcast verdiepen in een ander aspect van hun werk, namelijk de rol van de rapporteur. Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel op tafel legt, kan het wetgevend proces in het parlement van start gaan, meer bepaald in een zogenoemde parlementaire commissie. De keuze van de bevoegde commissie hangt af van het onderwerp van het wetsvoorstel. Wanneer het voorstel bijvoorbeeld gaat over veevervoer, zal de commissie die verantwoordelijk is voor landbouw en plattelandsontwikkeling zich daarover buigen. Deze parlementaire commissie benoemt dan een van zijn leden tot rapporteur, wat in feite een soort projectleider is. Deze persoon stelt daarna een verslag op over een wetsvoorstel in kwestie en stelt eventueel ook bepaalde amendementen voor. Dat kunnen weglatingen, toevoegingen of wijzigingen zijn. Om dit alles te kunnen doen, moet de rapporteur zich goed voorbereiden. En dat doet hij of zij niet alleen. De rapporteur overlegt met andere parlementsleden en wordt ondersteund door de bevoegde parlementaire commissie. Een andere optie is experts van binnen of buiten de EU-instellingen uit te nodigen om een gedetailleerder standpunt te formuleren over het wetsontwerp. De bedoeling is om een zo nauwkeurig en volledig mogelijk verslag op te stellen, rekening houdend met alle mogelijke gevolgen en resultaten. Elke interpretatie en elk detail telt. De rol van rapporteur is dus cruciaal in het wetgevend proces. Een ontwerpverslag kan meermaals besproken, gewijzigd of herschreven worden. Nadat de bevoegde commissie het verslag heeft aangenomen, presenteert de rapporteur het tijdens de plenaire vergadering. Een verslag bestaat meestal uit een toelichting, een ontwerpwetgevingsresolutie en amendementen, waarover dan tijdens de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd wordt. Natuurlijk worden verslagen soms verworpen. Maar wanneer een verslag wordt aangenomen, is dat de kroon op het werk van de rapporteur. Nu vraag je je zeker af hoe rapporteurs aangesteld worden voor deze delicate taak. De keuze hangt af van een aantal verschillende factoren. Ten eerste bestaan er soms afspraken tussen de fracties. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot de benoeming van twee co-rapporteurs voor éénzelfde kwestie. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waar we later nog op terugkomen. Daarnaast hebben de fracties een soort puntensysteem opgezet om de verdeling van wetgevende verslagen te regelen. Elke fractie beschikt over een aantal punten op basis van haar ledenaantal en kan daarmee op een bepaald verslag bieden. Natuurlijk spelen ook de deskundigheid en interesse van het parlementslid een cruciale rol. Er bestaan verschillende soorten rapporteurs. Het kan gebeuren dat een bepaalde commissie het standpunt van een andere commissie wil horen of dat deze graag advies wil verstrekken over een kwestie die al aan een andere commissie is toegewezen. In zulke gevallen kan de voorzitter van het parlement worden gevraagd te bepalen welke van de twee de hoofdverantwoordelijkheid over het dossier krijgt en welke een raadgevende rol krijgt. Die tweede commissie kan dan een rapporteur voor advies benoemen. Laten we even terugkoppelen naar ons voorbeeld over veevervoer om dit te verduidelijken. De bevoegde commissie is die van landbouw en plattelandsontwikkeling. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat om advies wordt gevraagd aan de commissie vervoer en toerisme. De commissie vervoer en toerisme zou dan een rapporteur voor advies kunnen aanstellen. Dit was ook het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waarbij drie verschillende parlementaire commissies elk een rapporteur voor advies aanstelden. In totaal werkte er dus, met inbegrip van de twee co-rapporteurs, maar liefst 5 rapporteurs aan het verslag over artificiële intelligentie, dat werd aangenomen door het parlement in maart 2024. Ten slotte bestaat er nog een laatste soort rapporteur. Om de voortgang van een verslag op te volgen, kunnen de fracties een schaduwrapporteur benoemen. Dat parlementslid vertegenwoordigt dan het standpunt van zijn fractie over een bepaald onderwerp. De schaduwrapporteur speelt een belangrijke rol bij het sluiten van compromissen en onderhandelt met de andere fracties. Tot slot nog een weetje: elk verslag krijgt een officiële en vaak lange naam, maar staat vooral bekend onder de naam van de rapporteur in kwestie. Een mooie erkenning dus voor nauwkeurig en belangrijk werk. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
12: Ar kas nors iš jūsų pažįstamų turi smulkųjį verslą? Jei taip, tuomet žinote, jog verslauti nėra paprasta. Mažosios ir vidutinės įmonės Europos Sąjungoje sudaro iki 99% visų įmonių. Mažosios ir vidutinės įmonės, pavyzdžiui, kepyklos, kirpyklos, gėlių parduotuvės ir knygynai yra Europos Sąjungos ekonomikos pagrindas. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjunga remia mažasias ir vidutinės įmonės. Mažosios ir vidutinės įmonės Europos Sąjungoje sudaro iki 99% visų įmonių. Jose dirba apie 100 milijonų žmonių ir sukuriama daugiau kaip pusė Europos bendro vidaus produkto. Vis dėlto mažosios ir vidutinės įmonės dažnai susiduria su įvairiomis problemomis, keliančiomis grėsmę jų išlikimui. Joms tenka konkuruoti su didelėmis įmonėmis, susidoroti su dusinančia biurokratija ir tvarkyti su tarptautinių operacijų subtilybėmis. Štai čia į pagalbą ateina Europos Sąjunga. Žinodama, kad mažosios ir vidutinės įmonės yra nepamainomas užimtumo, inovacijų ir Europos ekonominio augimo šaltinis, ji aktyviai remia Europos Sąjungos ekonomiką skatinančius verslininkus. Pažvelkime, kaip Europos Sąjunga praktiškai remia mažasias ir vidutinės įmonės. Siekdama, kad Europa taptų patraukliausia vieta pradėti, puoselėti ir plėsti smulkųjį verslą, Europos komisija 2020 metais paskelbė naują Europos Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių strategiją. Pagal šią strategiją parama teikiama visų sektorių bet kokio dydžio įmonėms, pradedant naujų technologijų startuoliais ir baigiant tradicinių amatų įmonėmis. Jei gyvendinant siekiama pašalinti praktinės verslo kliūtis, sustiprinti skaitmeninių technologijų integraciją ir skatinti perėjimą prie tvaraus verslo modelių. Strategija įgyvendinama įvairiomis paramos programomis. Viena iš tokių programų yra Europos įmonių tinklas. Jei turite įmonę, jums bus pravartu žinoti, kad Europos įmonių tinklas padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms išnaudoti visą savo potencialą tarptautiniu mastu. Šis tinklas veikia 40 pasaulio šalių ir vienyje jam priklausančių organizacijų, garsėjančių savo kompetenciją, teikiant paramą verslui ekspertus. Jo paskirtis – informuoti, konsultuoti ir remti mažasias ir vidutinės įmonės Europos Sąjungoje visais verslo plėtros etapais. Tinklas padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti prieigą prie Sąjungos programų ir fondų, bei teikia rekomendacijas, kaip diegti atsinaujinančios energijos sprendimus ir pasinaudoti naujomis verslo galimybėmis. Daugiau informacijos apie Europos verslo paramos tinklo veiklą pateikiama šio tinklo svetainėje. Jei galvojate pradėti naują verslą arba neseniai tai padarėte, programa Erasmus jauniesiems verslininkams gali jums padėti įgyti patirties ir plėtoti idėjas lankantis mažojoje arba vidutinėje įmonėje užsienyje pas patyrusi verslininką. Toks bendradarbiavimas naudingas abiem pusėms, nes padeda atrasti naujas Europos rinkas, verslo partnerių ir skirtingų įmonės valdymo būdų. Daugiau nei 30 metų Europos bendrajai rinkai tenka esminis vaidmuo Europos Sąjungoje. Sąjungos piliečiams ji sudaro galimybę laisvai gyventi, dirbti ir keliauti, bet kurioje Europos Sąjungos šalyje. Bendroji rinka taip pat labai naudinga įmonėms, nes užtikrina teisinį stabilumą, prieigą prie rinkos, finansinės paslaugas, investavimo galimybes ir finansavimą. Iš esmės, ji yra Europos Sąjungos įmonių atspirties taškas. COVID-19 pandemija mums parodė, kokia svarbi mūsų ekonomikos atsparumui yra gerai veikianti bendroji rinka. Daugiau apie tai sužinosite interneto svetainėje Europarl Radio arba platformoje Spotify pasiklausę tinklalaidės 30 Europos bendrosios rinkos metų – pasiekimai ir ateities iššūkiai. Per pandemiją paaiškėjo, kad kai kuriuose srityse bendroji rinka dar turi būti plėtojama ir tobulinama. Šią problemą spręsti padeda pagal Europos Sąjungos bendrosios rinkos programą laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų skiriamas 1 milijardas eurų. Šiomis lėšomis didinamas mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumas ir tvarumas, įgyvendinant ekonomikos gaivinimo po COVID-19 pandemijos planą. Europos Sąjunga taip pat nusprendė gerokai daugiau investuoti į savo įmones. Didelės finansavimo galimybės teikiamos per InvestEU fondą, kuris laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų skatina investicijas, inovacijas ir darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje. Pagal šio fondo mažųjų ir vidutinių įmonių politikos sritį teikiama prieiga prie specialiai mažosioms ir vidutinėms įmonėms pritaikyto finansavimo. Regioniniu lygmeniu daugiau galimybių teikia Europos struktūriniai ir investiciniai fondai. Rūpinantis mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis kartu rūpinamasi esamomis ir būsimomis darbo vietomis Europos Sąjungoje. Susisiekite su artimiausiu Europe Direct kontaktiniu centru ir sužinokite daugiau apie Europos Sąjungos išteklius, kuriais galite pasinaudoti siekdami užtikrinti savo verslo klestėjimą. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
13: Европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Носителят на наградата LUX Европейска филмова награда на публиката за 2025 година е филмът Потоп. Другите 4 номинирани филма бяха Animal, Дахумей, Мирни хора и Джули си мълчи. Потоп е анимационна дистопия на латвийския режисьор Гинц Зилбалодис. Краят на света изглежда близо. Потоп унищожава дома на самотно коте. То обаче успява да се добере до лодка с други животни, с които ще трябва да съжителства, въпреки различията помежду им. На лодката животните трябва да преодоляват предизвикателства и да се приспособяват към новата действителност. Премиерата на Потоп се състоя в рамките на раздела «Особен поглед» на филмовия фестивал в Кан през 2024 година. На 97-те награди на Филмовата академия на САЩ, Потоп спечели Оскар за най-добър анимационен филм. Той е носител и на наградата Златен глобус за най-добър анимационен филм. 5-те филма бяха показани на екраните в цяла Европа и публиката можеше да гласува за тях. Окончателното класиране беше направено чрез комбиниране на гласовете на европейските зрители и на членовете на Европейския парламент, като тежестта на всяка от групите, крайната оценка беше 50%. Наградата Лукс насочва вниманието на европейската публика към филми на социални и политически теми. Тя насърчава обществения дебат по въпроси, които са важни за европейските граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
14: Transatlantický obchod s otrokmi je temnou a bolestnou kapitolou ľudských dejín. V priebehu 400 rokov sa jeho obeťou stalo viac ako 15 miliónov ľudí. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. Trojuholníkovom obchodnom systéme. Obchode s otrokmi medzi Európou, Západnou Afrikou a Severnou ako aj Južnou Amerikou. Hoci bol obchod s otrokmi začiatkom 19. storočia zrušený, zanechal hlbokú stopu. Rasistické ideológie, ktorými ľudia ospravedlňovali obchod s otrokmi, dodnes formujú diskriminačné spôsoby myslenia a správania niektorých ľudí. V tomto podcaste si pripomenieme obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Pozrieme sa tiež na to, ako táto temná kapitola našich dejín naďalej ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Začnime pohľadom do minulosti. V 18. storočí bolo Haiti francúzskou kolóniou v srdci Karibiku. Zotročení ľudia z Afriky tam museli znášať nepredstaviteľné utrpenie. Väčšina z nich pochádzala zo západnej Afriky. Ich každodenný život sa vyznačoval dlhým pracovným časom, zraneniami, chorobami, násilím a často aj podvýživou. Potom prišla francúzska revolúcia a ideály slobody, rovnosti a bratstva vyvolali medzi obyvateľmi Haiti túžbu po slobode. Súperiace koloniálne mocnosti ako Španielsko a Veľká Británia však premenili kolóniu na boisko a úmyselne podporovali rôzne skupiny, aby nakoniec presadili svoje vlastné záujmy. Uprostred všetkých týchto nepokojov sa vynoril vynikajúci vodca Toussaint Louverture. Tento bývalý otrok dokázal zmobilizovať haitský ľud v revolučnom boji, ktorý trval od roku 1791 do roku 1804. Haitská revolúcia sa skončila úspechom. Haitiania získali nezávislosť od Francúzska a Haiti sa stalo prvou krajinou, ktorú založili bývalí otroci. Bol to historický okamih, ktorý nielenže znamenal koniec otroctva na Haiti, ale mal odozvu aj ďaleko za brehmi ostrova. Spustil sériu udalostí, ktoré v konečnom dôsledku prispeli k ukončeniu transatlantického obchodu s otrokmi. Vráťme sa však do súčasnosti. Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. marec za Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Tento deň nám rok čo rok pripomína zverstvá, ktoré boli spáchané a vzdáva úctu ľuďom, ktorí trpeli a prišli o život v dôsledku brutálneho obchodu s otrokmi. Tento deň je tiež príležitosťou na to, aby sme zvýšili povedomie mladých ľudí o nebezpečenstve rasizmu a predsudkov. Ako povedal generálny tajomník OSN Antonio Guterres.
15: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
16: Milióny afrických detí, žien a mužov boli unesené cez Atlantik, odtrhnuté od svojich rodín a domoviny. Ich komunity boli rozbité, s ich telami sa zaobchádzalo ako s tovarom a ich ľudskosť bola popretá. História otroctva je príbehom utrpenia a krutosti, ktorá odhaľuje najtemnejšiu stránku ľudstva. Je to však aj príbeh obdivuhodnej odvahy, ktorý ukazuje ľudskosť v jej najlepšej podobe. Začalo sa to otrokmi, ktorí sa vzbúrili proti všetkým prekážkam a pokračovalo to odporcami otroctva, ktorí pozdvihli svoj hlas proti týmto ohavným zločinom. A predsa nás dedičstvo transatlantického obchodu s otrokmi prenasleduje dodnes. Dnešné sociálne a ekonomické nerovnosti priamo súvisia so stáročiami koloniálneho vykorisťovania. V nenávistných prejavoch zo strany tých, ktorí presadzujú myšlienku nadradenosti bielej rasy, rozpoznávame rasistické motívy, ktoré sa často používali na racionalizáciu neľudského obchodu s otrokmi. Povinnosťou nás všetkých je bojovať proti rasizmu, ktorý je dedičstvom otroctva. To fight slavery's legacy of racism.
14: V boji proti rasizmu a predsudkom zohráva dôležitú úlohu vzdelávanie. Preto Organizácia spojených národov kladie veľký dôraz na to, aby sa budúce generácie dozvedeli o príčinách a dôsledkoch otroctva a o tom, aké ponaučenie sme si ako spoločnosť z tejto temnej kapitoly našej histórie zobrali. Jedným z kľúčov k vzdelávaniu ľudí o rasizme a zvyšovaniu ich povedomia o tejto téme je používanie vhodných slov. Preto v posledných rokoch viacerí historici prestali používať slovo otrok a nahradili ho termínom zotročení ľudia. Robia to preto, aby zdôraznili ľudskú dôstojnosť, ktorú brutálny systém otroctva tak zúrivo popieral. Iniciatívy, ako je projekt Cesty zotročených národov, ktorý UNESCO spustilo v roku 1994, či Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi slúžia na to, aby sme prenikli do histórie otroctva a preskúmali dôsledky, ktoré mal transatlantický obchod s otrokmi.

0: Schengen.
1: In zijn huidige vorm omvat het Schengengebied het grondgebied van 27 Europese landen, namelijk 23 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Binnen dit gebied kun je vrij van het ene land naar het andere reizen, zonder grenscontroles. Daarbij maakt het niet uit of je een grondgebied via land, zee of lucht binnenkomt. Je hoeft dus alleen door de douane als je een buitengrens oversteekt. Dat wil zeggen een grens tussen een Schengenland en een niet-Schengenland, bijvoorbeeld tussen Polen en Oekraïne.
2: Het Schengengebied breidt nog steeds uit. Zo is Kroatië op 1 januari 2023 toegetreden. Bovendien hebben de EU-landen eind 2023 unaniem besloten de controles aan de binnengrenzen van de EU met Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 af te schaffen. Het gaat daarbij om de lucht- en zeegrenzen. Over de controles aan de landgrenzen wordt in een later stadium een besluit genomen. Dat betekent dat er maar 2 EU-landen overblijven die geen deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk Ierland en Cyprus. Wat Cyprus betreft wordt momenteel beoordeeld of het land voldoet aan alle vereisten om toe te kunnen treden tot de zone zonder grenzen. Ierland is op zijn beurt niet wettelijk verplicht om toe te treden tot het Schengengebied, maar kan wel op elk moment het lidmaatschap aanvragen. Het is belangrijk ook te merken dat alle EU-burgers recht hebben op vrij verkeer, ook als zij onderdaan zijn van een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort. Dit betekent dat EU-burgers normaal gezien alleen een oppervlakkige identiteitscontrole ondergaan als ze een grens oversteken tussen een Schengenland en een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort.
1: Voor onderdanen van buiten het Schengengebied passen de Schengenlanden allemaal dezelfde voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
0: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
1: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
2: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste